Antwerpen, het eilandje. Tussen 1873 en 1934 maken vanop de Rijnkaai zo'n 2 miljoen passagiers de oversteek naar een voor hen volslagen onbekende wereld, Amerika. Ze komen van overal in Europa. Met een bang hart laten ze alles achter. Hun huis, hun land, vrienden, familie en geliefden. Om nooit meer terug te keren. Hun drijfveren zijn divers. Hun droom is zoveelmaal groter dan de talrijke obstakels. Mijn naam is Jan Leemans. En dit is ook mijn verhaal. Een verhaal van angst, hoop en verlangen. Geschreven op de grote oceaanstomers van The Red Star Line.

journalisten, beste dames, beste heren. In naam van de Red Star Line mag ik jullie presenteren. Zie hier de Belgenland die aan zijn reizen kan beginnen. Hoe het menselijk vernuft de oceaan kan overwinnen. Want deze mastodon van ijzer is 200 meter. De mooiste in zijn soort, zoveel sneller, zoveel beter. Een